Irade senia ofotie E precheche in sio no sana nos me kra E precheche bevade Irade sone kenya uo metibie imo